Tak van hem gisteren voor mij. Nur dich allein heb ik geliefd. Schmerz, Sehnsucht, ertrug ich alles.